0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

ZFM is er ook op tv. Kanaal 40. ZFM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmer. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. Er waren opnieuw protesten vanwege de opvang van asielzoekers. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Dat is onderdeel van een goedkoper abonnement. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. Het weer. Hemelvaartsdag begint met buien. In de middag droger en af en toe zon bij maximaal 13 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
2: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
1: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
3: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
1: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Sometimes.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het was gisteravond opnieuw onrustig in Loosdrecht. Bij protesten tegen een asielopvang werd de sfeer grimmig en zette de politie onder meer een waterkanon in. Vier mensen werden opgepakt. Israël heeft bijna in een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. En Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd met de krapste meerderheid ooit voor een dergelijke benoeming. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat hij weigerde de rente te verlagen en schoof Warsh naar voren. Het weer, Hemelvaartsdag, begint koud en buiig. Vanmiddag is er meer zon en het wordt 10 tot 13 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
1: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
3: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
1: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode en raakte 16 anderen gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. In India zijn zo'n 90 mensen omgekomen door noodweer. Een zware storm met regen, hagel en onweer trok over Uttar Pradesh, de meest dichtbevolkte staat in het noorden van India. En in Peking hebben de Chinese president Xi en de Amerikaanse president Trump ruim 2 uur met elkaar gesproken. Volgens China is het ook over de kwestie Taiwan gegaan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het enige dat hij na afloop kwijt wilde aan de pers was dat de ontmoeting geweldig verliep. Het weer fris en buiig, vanmiddag meer zon bij 10 tot 13 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 doden en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
1: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
3: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
1: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen. Maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Žilina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Žilina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen gedood en 10 mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. De premier van Letland treedt af, nu haar coalitie de meerderheid kwijt is. Een linkse partij stapte gisteren uit de coalitie uit onvrede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest weg omdat er Oekraïnse drones in Letland waren terechtgekomen. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. Het weer, buien met tussendoor wat zon. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en zonniger. Het wordt maximaal 13 graden.
0: Dit is...

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hanta-virus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hanta-virus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius die deze week naar Nederland werden gevlogen zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.
3: Ayo B, what up, A? What we want? Want them to say. Woo!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is één Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. De Britse minister van Volksgezondheid is afgetreden. Minister Streeting vertrekt omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer na de enorme nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Het weer, in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden.
0: Dit is ZFM. ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.
4: Welkom bij deze Alternative FM van donderdag 14 mei. En in dit eerste uur gaan we aandacht besteden aan het verhaal van de Kiwi Club, die al eerder bij ons in de studio is geweest. Ja, en wat kunnen we over de Kiwi Club vertellen? Het is een duo, Giel Bosboom en Christieke, die met z'n tweeën leuke muziek maken. Techno is het een beetje. Wel de schappelijke techno. En een van de nummers die ze hebben uitgebracht, en misschien zit die ook verstopt in het verhaal wat je straks het komende uur gaat horen, dat is dit nummer. En dat nummer dat heet Night Train.

de heren van de Kiwi Club, Giel Bosbaum en Chris Tieken. Chris op de gitaar en Giel gaat wat knoppen bedienen. En ik zou even opletten, Robert van Overdijk, Jan Lammers, Dutch Grand Prix. Want deze jongens, die kunnen wel wat, hoor. Dus misschien iets nog om ergens toe te voegen. Je weet het maar nooit, want ik ga hier even ongegeneerd reclame staan maken. En bovendien, Jan wordt binnenkort zelfs 70. Ja, ja, dus dat moeten we ook niet helemaal voorbij laten gaan. En waarom zeg ik dit? Want Christian Horner, een van de stalhouders ooit bij Red Bull, de teambaas, die zei de biggest nightclub, zei hij over de Dutch Grand Prix. Dus nou, ik zou zeggen, laat het dan maar horen. Hier zijn ze, deel 1, Kiwi Club.

Ja, een mooi bruggetje, eerlijk gezegd. Want zij gaan set nummer 2 spelen. We hebben het over de Kiwi Club. Met deel 2.

is natuurlijk nooit genoeg. Je hebt dus een uur lang naar deze fijne vriendin van de Kiwi Club kunnen luisteren op deze 14e mei. En daarmee sluiten we dit eerste uur van Alternative FM mee af.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan. De buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man gezocht. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Ook worden nog 20 mensen vermist na een inslag in een wooncomplex. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikgriep ging. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Vannacht gaat de temperatuur dan dalen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
2: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
1: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
2: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
1: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

dus eigenlijk een opgenomen uur is. Maar op een of andere manier heeft het systeem dat dus niet helemaal in de gaten gehad. Dus daarom doe ik nu even een ingreep. Geen Kiwi Club, maar wel gewoon het non-stop verhaal. Daar ben ik even nog mee bezig, want om 8 uur start ik echt. Clockwork van The Cosmic Carnival. En de volgende is The Pact of Steel van Summerhouse.

0: download.
1: Ja, dat was hem dus. Deze Anna. We hebben hem eventjes weggedraaid. Want ik ga het vanaf nu even gewoon overnemen. En dat doen we. Want ja, de eerste uur zit erop. Ik had het eigenlijk van tevoren had ik dit helemaal voorgeproduceerd. Omdat ik bezig ben geweest in het Zandvoort Museum. En dat had alles te maken met Festival Vloed. Dat ook een beetje, nou, ik zal het niet zeggen, helemaal in het teken staat van de Alternative FM wat hierna komt. Want ja, van 8 tot 10 is er gewoon live een uitzending, want anders hoor je mij niet. Maar ik had toch nogthans aangekondigd dat ik hier een herhaling zou doen van de Kiwi Club. Dat is dus niet gebeurd. Dat spijt mij, dus dan ga ik dat uiteraard herstellen op de website. Dus dan weet iedereen, hey, op de Alternative FM wordt maandag dat uur wat ik heb opgenomen, wordt nog een keer herhaald. Maar ja, dat stelt eigenlijk niet zoveel voor, want het is een beetje een herhaling van zetten. Maar goed, we doen het toch. En dat is dan het uur wat je normaal gesproken zou moeten horen. Dus dat ga je vanaf de website komende maandag terug horen. Dus, en de herhaling van dit, wat je net hebt gehoord het afgelopen uur, dat is dan gewoon voor de radio. Des radio's dus. En we hebben nog iets wat we verhapstukken, want ik bedoel, vorige week heb ik hem al laten horen. Een nummer van Wave Zero staat op het titeloze album, eigenlijk het gelijknamige album van Wave Zero 2009. En dat is dit nummer, She Loves Me. En daar sluiten we dit eerste uur gewoon even mee af.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
2: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven. Spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
1: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
3: Maar de Italiaan Malucelli probeert er toch van af te staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
1: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

is inmiddels al het tweede uur van Alternative FM. Ja, het non-stop uur ging grandioos de mist in. En dat dan een opgenomen uur, wat ik had in elkaar geschroefd. Maar op een of andere manier is dat het in het systeem niet helemaal goed terechtgekomen. The Sign of Leo, dat was de aftrap van uur nummer 2 van deze Alternative FM op 14 mei. Heeft een reden waarom ik het eerste uur er niet was. En dat had te maken met festivalvloed. Want ik werd gevraagd of ik tussen 5 en 7... Ja, ik kan niet van daaruit, van het Zandvoort Museum. Dan moet ik echt... Nou, dan moet ik een soortement van wereldsprinter zijn van die plek om hier te komen. Dat gaat hem nooit lukken. Dus daarom had ik eventjes een uur ingebouwd. En dat is totaal de mist ingegaan. The Sign of Leo die trapte dus dit tweede uur af met Tell Me. Opvallend aan dit nummer is dat hij niet nergens meer terug te vinden is op streamingsdiensten. Dus daar zal ik Martin Erich eerst even over vragen. En over The Sign of Leo gesproken, die jongens... Eigenlijk is het alleen Martin Erich zelf. Die is bezig om een, volgens mij, een EP of een album. Daar wil ik even vanaf zijn. En dat zou een deze dagen uit moeten komen. Dus dat was de reden waarom ik ermee begon. Nou, wat hebben we allemaal in dit uur? Wij gaan straks praten met Bent Langerak. Want hij is van het duo Dingel en Bert. Bent. Ik kom er bijna niet uit. Dingel en Bent. En... Die gaan morgen, of het beter gezegd, die hebben vandaag een single uitgebracht. En daar gaan we over hebben. En ook die vorige single die ze al eerder hebben uitgebracht, die ga je ook horen. Dat is voorafgaand aan het gesprek. Want die hebben we bijna gemist. Nou, de reden waarom ik er niet was, dat had te maken dat er iets was in het Zandvoort Museum. En de mensen die daar waren, de videoopnames, die komen... Op YouTube binnenkort online. Dus dat is één ding. Dat waren Bieke, Sterre, Weldering en Mesius. Dus die ga je ook in dit uur horen. Maar eerst nog even het stevige werk. Dit is Hunk met Blanc.

En dan was hier nog een keer Niels Buis met The Professional. En dat gaat ook een opvolging krijgen. Want Niels is alweer bezig met de nieuwe single. Runaway, die komt als het goed is tussen nu en 1 of 2 weken uit. Dan wil ik even verrast zijn, want hij heeft hem aangekondigd op de sociale media. Dus betekent dus dat er meer werk van deze Volendammer aan zit te komen. Daarvoor hoorde je Hunk met Blond en Joan de Bruinkops was samen met Vic Hament een van de mensen die gisteravond gespot zijn tijdens het feestje van Rodan Cerise, want die had haar eerste headline optreden, maar er was ook nog iets anders. Het was ook nog haar afstudeeropdracht. Het is privé, maar ik zeg het toch, Rodan Cerise is met vlag en wimpel geslaagd. Dus dat was dan weer de andere kant van het verhaal. Dus het was ook nog een gelukkige avond voor Rosa Kraal. Want dat is degene die achter Rodan Cerise schuil gaat. En een van de nummers die zij gisteren liet horen, dat was dit nummer, God May Forgive You.

Hij was dus een van de bespelers die ik vanmiddag en aan het begin van deze avond ben tegengekomen in het Zandvoort Museum, waardoor wij als platform hier in Zandvoort ook een bijdrage hebben geleverd voor Festival Vloed, wat dit weekend aan de gang is. Het duurt tot en met zaterdag, geloof ik. En er is nog iets anders, Wereldse Smaken. En ik heb me laten vertellen dat de twee evenementen of festivals, dat die elkaar aanvullen. Dus het is wel heel erg mooi geregeld dat dat toevallig in dit hemelvaartweekend is. En tussen de buien door is het gewoon droog weer en is het gewoon hartstikke mooi. Daarvoor hoorde je Rodon Series en God May Forgive You. We gaan zo dadelijk al proberen te praten met Dingel en Bent. En dan met Bent Langerak, want daar heb ik de afspraak mee gemaakt. Maar voordat het zover is, ga ik eerst nog aan een van de mensen die meedoen in deze Festival Vloed. En die gaat de muzikale omlijsting van de avondroute verzorgen. Dat doet zij vanavond met compleet met Bent. Alleen Jette Alink is er niet bij, maar voor de rest is iedereen compleet. En dan heb ik het over Koos en die is bij ons geweest. En dit is het nummer, het eigen opname van februari 2025 en Not That Deep.

0: dick. Take some time to realize that it's actually not that deep.
1: En dit was de uitvoering met Eline en Jet. Ja, want die zaten er toen bij. De viool van de Eline Heemskerk en Jet Haling op de piano. Dus. En die twee, die vormen samen ook nog een duo. En daar zijn we mee bezig om die hier naar de studio te halen. Dat zal dan er

ik heb net even een... ja, ze zitten er klaar voor. Dus dat gaat helemaal goed komen. En de eerste single die ze al dit jaar hebben uitgebracht, die hebben we even gemist. En bovendien, die is niet te vinden op de streamingsdiensten. Dat is ook heel apart. Dus daar ga ik wel even een vraag over stellen. Dat is op Bandcamp. Want daar kun je die single wel vinden. En dat is de single Never Stops.

0: alle twee aan de telefoon. Zowel Diederik Ingel als Bent Langerak. Heren, goedenavond.
1: Goedenavond,
0: ja. Ja, ja, ja. Want ik zei net tegen Bent al van hoe lang is het alweer geleden? Maar Bent, dat weet jij wel beter dan ik. Want ik denk, nou, het is 2023, maar jij zegt het is nog langer geleden.
1: Ik dacht dat het 2022 was.
0: Ja, ja. Ja. Weet je ook nog waar het over ging? Want het was iets met jouw eigen materiaal, geloof ik nog.
1: Ja, oh ja, dat was met Ben met een T.
0: Ja, ja.
1: En daar hebben we verschillende singles uitgebracht. Dus één was Tom Houdt van Koken.
0: Ja, ja, dan weet ik het weer. Ja, inderdaad.
1: Ja, Tom Houdt van Koken. En Sam, ik weet niet of wij het ook daarover hebben.
0: Nee, nee, maar we gaan het nu gewoon even fijn over Dingel en Bent hebben. Want ja, jullie zijn weer terug, heb ik begrepen. Want dat is ook dat is een tijdje geleden, denk ik. Want Diederik, hoe lang is dat al weer geleden dat jullie samen nog iets hebben uitgebracht?
1: Nou ja, 3 weken geleden dus.
0: Ja, dat is... Ja, ja, Never Stops. Maar daar hadden jullie mij niet over geïnformeerd. Maar ik bedoel daarvoor nog, voor de Never Stops.
1: Wide Open, ik denk dat dat twee jaar geleden is.
0: Ja, zie je. Ja.
1: Ja, maar we hebben niet stilgezet, ja.
0: Nee, nee, nee. Want, allereerst, wat voor muziek maken jullie? Want Bent heeft wel Nederlandstalig, maar jullie met z'n tweeën maken Engelstalig werk.
1: Zeker, ja, dat klopt. Nou ja, je hebt net al een voorproefje gehad.
0: Ja.
1: En ik denk dat maakt het ook heel leuk, want zodra wij samen zijn, dan maak ik ook andere muziek en andere keuze. Want dan merk ik een beetje wat bij hem werkt.
0: Uh-huh.
1: En toch vaak de opzetjes beginnen meestal bij Diederik, de opzetjes voor de songs. En daar zit toch, ja, kun je niet ontkennen, zit vaak toch ook wel een portie Beatles in.
0: Uh-huh. Dat hoor ik hier ook in deze dus terug.
1: Ja, daar ben ik zelf ook wel gek van. Maar waar klinkt het naar? Ja, toch wel, ik zou zeggen, een beetje invloeden van eind jaren 60 pop.
0: Ja.
1: Maar voor de rest zeker niet puristisch. Er zit er altijd wel een gekke wending in.
0: Ja. Als ik zeg alternatief, dat is één ding. Maar ja, jullie hebben wel een voorliefde voor alles wat met de late jaren 60 te maken heeft. Dat hoop ik nu al wel even te...
1: Zeker. Nou ja, ja, alternatief is inderdaad ook zo'n... Dat is inderdaad, klopt eigenlijk wel, maar ik merk dat... Zelf zien we dat niet zo heel erg, maar dat hoor ik dan inderdaad vaak van anderen. Van, oh ja, best wel alternatief. Maar voor mij, ja, voor mij, of ik denk misschien ook voor ons, ja, klinkt het best normaal. Maar misschien is dat ligt waarschijnlijk ook een beetje aan ons.
0: Aan jullie zelf.
1: Maar het is niet super mainstream of zo gelikt, dus dat zeker niet.
0: Nee. Willen jullie er ook iets mee? Dat is de vraag aan Diederik. Uiteindelijk. Optredens of wat dan ook?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, Jaap. Dat heb ik heel lang geleden een tijd gedaan met een band.
0: Ja.
2: En dat vond ik leuk voor 6-7 jaar, maar ik hoef niet meer zo nodig 1-2-3 in busjes te stappen en 's morgens om 6 uur thuis te komen.
0: Met een band, zeg je? Maar die zit naast je, toch?
2: Nou, dat is een andere band.
0: Ja, kijk. Dat is even een beetje een flauwe voortgraf er even tussendoor.
2: Nee. Ja, die moest even. Maar die moest even.
0: Ja, maar...
2: Ik vind eigenlijk nu gewoon het creëren, het componeren, het opnemen samen met band en dan uitbrengen, puur als studio,
0: ja,
2: muzikanten, op het moment het leukste en het meest interessant.
0: Ja.
2: Dat we gewoon de ruimte en de tijd nemen om dingen te doen, te ontdekken, te experimenteren. En het is een grote variëteit aan songs die er nog aan zitten komen.
0: Ja, want Never Stops, dat is weer na lange tijd weer het stilzwijgen verbreken. Ja. Dan ook nog die vraag, want jullie singles die zijn niet op streamingsdienst Spotify te vinden. Wat is daar de achterliggende reden van?
1: Ja, klopt. Nou, dat komt eigenlijk omdat, nou ja, onze muziek, daar stoppen we heel veel hart en ziel in. En we genieten ook heel veel van andere mensen hun muziek. En we merken dat ja, die verbinding raak je soms een beetje kwijt als je het in de grote vijver op Spotify gooit. Ja. Zeker vandaag de dag. Dus dan moet je dat of echt super serieus promoten.
3: Ja.
1: Of het is weer een doel om gigs te krijgen, wat dus voor ons niet zo interessant is.
3: Ja.
1: En dat is, ja, is gewoon niet meer zo. En in het beste geval, als het goed gaat, dan zie je dan een paar nummertjes en dan kun je denken, nou, die heeft het goed gedaan. Maar op de platform Bandcamp, daar weet je, er zitten misschien iets minder mensen, maar dan kunnen in ieder geval de mensen die we daar naartoe leiden, iedereen kan het gewoon luisteren. En als je het leuk vindt, kan je het kopen. En ik denk ook dat je daarmee een sterkere binding krijgt. Zeker als ik ook weer denk nog aan de tijd dat ik vooral veel cd's kocht.
3: Mm-hmm.
1: Weet je, dan vond ik iets tof, maar misschien niet alle nummers direct. Maar na een tijdje was ik van, oh ja, dan vond ik misschien het nummer waardoor ik het album kocht, sla ik over, maar blijf ik juist hangen voor de rest. Dus dat is een beetje de reden om soort van zelf iets meer verbinding met de fans te krijgen. En ook de fans dat te gunnen, als het ware. Ja,
0: ja maar het is nog niet het laatste wat van jullie te horen en te zien krijgen. Want
1: ja, zeker niet. Ja, we hebben nu dus ook de reden dat eigenlijk zo'n lange gap in heeft gezeten. Dus ook omdat wij erkennen onze sterktes en zwaktes en marketing is dat niet per se. Dus toen dachten we, weet je wat, laten we ons echt focussen en gewoon lekker alles afmaken.
3: Mm.
1: En dan hoeven we ons daar niet op te focussen of dan kunnen we ons gewoon direct op het promoten focussen. Want als we samen zijn, dan gaan we natuurlijk altijd liever muziek maken dan over social media praten.
3: Ja.
1: Dus er komt dus een album aan heel binnenkort.
3: Ja.
1: 7 juni komt die uit.
3: Ja.
1: En daarop komen onder andere Never Stop, die je net hebt gehoord. En natuurlijk ook de volgende single, die staan daarop. Samen met nog 10 andere nummers.
3: Ja.
1: Dus
0: jullie zijn wel aardig bezig geweest. Dan de vraag aan Diederik weer. Wat heb jij met JJ Cale?
2: Ja, wie niet, zou ik zeggen. Als je muzikant bent, moet je bijna wat met JJ Cale hebben.
3: Mm-hmm.
2: Dat is natuurlijk een van de muzikanten die voorbij komen, die je op een gegeven moment hoort en denkt van, wauw. Gewoon de hele sfeer van zijn muziek. Zijn manier van spelen, zijn sound, het heeft altijd een groove.
1: Ja, die groove.
2: Die groove is altijd goed bij hem en ik hou gewoon van dat soort muziek.
3: Ja.
2: Zoals hij dat op kon.
0: Ja, en is Love Life dan een soortement van hommage ode, hoe moet ik het zien?
2: De oorsprong was eerlijk gezegd heel anders, Jaap. Want ik kom natuurlijk wel eens bij binnen met ideeën voor een nummer.
3: Ja.
2: En dan ga je zitten. En dan komt Ben natuurlijk, als de wieden gaan, dan komt hij erbij. En denkt, ja, maar we kunnen ook dit en we kunnen ook dat eventueel.
3: Ja.
2: Het was eigenlijk, in het beginsel was het idee, was het echt wel echt een beetje een rockachtig nummer puur. Down, down, down, down, down, down. En toen ging ik het hier akoestisch spelen en toen veranderde de sfeer heel erg ineens richting JJ Cale.
1: Ja, ik weet namelijk dat toen dat gebeurde, ik weet dat ik me heel erg moest inhouden. Want je was dat inderdaad aan het spelen en zoals ik dat net uitgelegd meestal, dan komt Diederik met de beginnetjes van de song en dan ben ik meer betrokken bij de precieze productie ervan. Nou, we doen het wel altijd samen, maar ik ben dan net iets meer van de knoppies. En dan hij speelde iets en er zat iets in die akkoorden en manier waarop ik dat speelde, dat ik dacht van ja, dat zou echt heel lekker met zo'n JJ Cale groove zijn. Maar ik wilde dat nog niet verklappen als het ware, want dan ga je dat ook horen. Dus ik dacht, ik zeg van, oh, wat nou als ze dit tempo doen? En dan had ik even snel een beat geprogrammeerd als, nou misschien juist wat milder zingen. En toen we eenmaal bezig waren, ik weet niet hoe lang het nou duurde voordat je overtuigd was, maar ik dacht ik wilde dat eerst even proberen. Ja, dus in die zin meer een muziek, ja, gewoon een sound ode aan JJ Cale dan misschien per se
2: hoe het geschreven is, maar dat was niet het uitgangspunt.
3: Nee, maar dat is zo gegroeid en bent dus heel slim om mij een andere weg in te laten slaan.
0: Ja, waar gaat het over, heren, dat nummer?
2: Nou, Love Life, ik bedoel, de titel klinkt natuurlijk heel lieflijk. En de tekst begint eigenlijk wat deprimerend, moet je zeggen.
0: Hmm.
2: Maar het laat wel, nou ja, het leven is... heeft altijd meerdere kanten. Het is niet alleen maar leuk, je hebt ook je dieptepunten. Die maken net zoveel deel uit, waardoor je gaat beseffen dat je eigenlijk van het leven moet houden.
0: Dan gaan we... Ja?
2: You only got one, sir.
0: Ja? Nee, maar wat... maak even je zin af.
2: Ja, maar dat is gewoon op een gegeven moment... Ja, je bent net een soort etappefietser. Ik voel me net een wielrenner. Berg je op, berg je af. En ik denk dat uiteindelijk voor de meeste mensen geldt.
0: Dan gaan we hem nu even laten horen. De nieuwe single van de heren Dingel en Bent. En dat nummer dat heet Love Life.

En dat was... En dan moet ik eventjes nadenken. Gina, was dat met Point of View. En dat komt van Crossing the Lines, heet dat, de EP. Daar heb ik nog niks over geschreven, maar dat moet nog wel gaan gebeuren. Dan aandacht voor het volgende. Want er is al een tijdje dat ik bezig ben om de muziek van Waves Zero weer onder de aandacht te brengen. Maar er is nog iets bijgekomen. En vandaag heb ik toch het zo ver van elkaar gekregen dat Tim Hamaker, moet ik zeggen, dat is degene die ook iets gedaan heeft. Want hij heeft het nummer Golven gemaakt. En dat heeft ook te maken met zijn herinnering aan Tom Gaasbeek. Hij was ontroerd door de vele mooie verhalen over hem en de liefde voor hem. Niet alles wat hij wilde kon en lukte, maar alles wat hij ondernam deed hij met toewijding. En dat maakte tot hem wie hij was. En daarbij moest ik ook terugdenken aan onze tijd. Tot zover de woorden van Tim Hamaker. En hij heeft ook wel degelijk iets met Tom Gaasbeek te maken. Want, zo zegt hij, want ons leven begon bijna hetzelfde als vroeggeboren couveuse baby's. Daar heeft het mee te maken. Nou, het liedje wat hij geschreven heeft en gemaakt, dat is nu nog een demo-versie. Maar het is wel de bedoeling dat hij het levenslicht gaat zien. En dit is het nummer wat het uiteindelijk is geworden. Het nummer dat heet Golven.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
2: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and do and deliver a Labour message.
1: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
3: We hebben gewonnen!
4: Het beste moment van daar.
5: Ja, toen die 1-1 viel was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
3: Anderlecht is toch maar een kalm. Zwak broertje.
1: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Alternative FM.

Naast het nummer van Alaska Never Cry Wolf plaats ik deze ook in de Alternative FM klassiekers Wave Zero en Secure the Shadow. Want dit nummer hebben we zelfs nog in onze begintijdperk gedraaid van het programma. We begonnen ergens in 2008. En we begonnen echt pas met bandjes te vermoeien. Toen we in het jaargang 2009-2010 de Rob Agda-woord in het vizier kregen. En wie zaten erin? Wave Zero. En toen hadden ze net dat album uitgebracht waar dit op stond. En toen hebben we hem zeker meerdere malen laten horen. Toen al. En toen zaten we nog in de studio op het Gasthuisplein. En ze waren ook nog eens de huisband van de bakkerij in Castricum, heb ik me laten vertellen. Want er is één iemand die ook betrokken is bij het Uit Je Bak Festival. Dat is toch inmiddels toch wel een kleine makker van mij geworden. Dat is Sander Zwikker. En gisteravond, ook hij was aanwezig bij dat hele verhaal van Rodos Ries. En wij stonden daar nog even over te praten. Over het werk wat Tom Gaasbeek met de band heeft achtergelaten. En wij stelden vast dat Secure the Shadow toch tot een van de beste nummers is die van Wave Zero afkomstig is. En al is het dan van de hand van Tom Gaasbeek geweest. Dus deze alternatieve FM-klassieker wordt er gewoon afgepoetst. Of zeg ik, opgepoetst en afgestoft. En opnieuw gewoon in de markt gezet, om het dan maar even zo te zeggen. Want ja, dat nummer dat hoort gewoon nog steeds in de underground scene gehoord te worden. En dat is de reden waarom die nu al voor, volgens mij, de vierde week, waarmee we de derde uur mee beginnen. Dus dat is de reden waarom ik hem nog een keer draai. Ja, en misschien zal ik hem volgende week nog een keer draaien. Het zal gerust nog wel een keer voorbij gaan komen. Net als bijvoorbeeld Alaska en Never Cry Wolf. Want wie zal het zeggen dat ik straks met dit fijne uur daarmee ga afsluiten. Ja, zo is het dan toch ook maar weer. We gaan nog even een schepje erbovenop doen. Want dit komt weer uit eigen dorp. De krokodillentranen van Wendy Moore.

En zo ga je van het meest stevige weer een beetje terug. Hoewel hier dat toch het dynamische element wel degelijk erin terug te horen is. In het nummer van Wolfgang met Wishful Way. Dat is onze eigen uitvoering. Die heeft bijna 7 minuten geduurd. 6,5. Dan is dat een beetje de echte tijd die ervoor staat. En deze Wolfgang, die is net als Wendy Moore, die hier de voorhoorden te zien in de popronde van 2026. Dit najaar kun je ze dus zien op verschillende plaatsen. Of dat nou Den Bosch is, Zwolle, Groningen, Nijmegen, noem ze maar op. Alkmaar, Leiden. Je kan het zo gek niet bedenken. Ik geloof zelfs ook in Woerden. Daar hebben ze er ook nog een. En daar zou ik dus ook nog deze mensen dus aan kunnen treffen. Goed, we gaan verder. En dat is weer dichter bij huis. Want die heb ik vanmiddag nog gesproken. Tussen 5 en 7 was zij te gast in het Zandvoort Museum. En toen speelde zij ook dit nummer. Sterrenweldering en Sundown. MUZIEK

We gaan er een samenvatting van maken van alles wat wij gedaan hebben tussen 5 en 7 in het Zandvoort Museum vandaag. Wat een aanvulling is, of beter gezegd misschien eigenlijk ook een onderdeel van Festival Vloed, wat dit weekend aan de gang is, samen met Wereldse Smaken, want dat is er ook bij, maar de Wereldse Smaken is meer entertainment. En voor de echte kunstliefhebber moet je dus naar Festival Vloed gaan. En ik kan je verzekeren, er staat er één in de line-up. En dat is Koos en die is bij ons geweest in februari 2025. En die speelt morgen ook. Moet je maar meedoen met de avondroute, want dan kom je er langs. En dan zal ze daar wat gaan laten horen. En ik mag er morgen bij zijn. Dus dat is dan morgen. Maar zo dadelijk gaan we praten met Donja Meijnen. Want haar nieuwe EP, haar debuut-EP, is binnenkort echt een feit. Dat is morgen. En daar gaan we met erover praten. Eerst een van de singles die op dat album, nee, op die EP staat. Dat is Next Big Thing.

0: afgelopen week zijn de geselecteerden bekendgemaakt voor de popronde van 2026. En deze zat in de popronde van 2025. Dus dat is nog maar kort geleden. En de persoon in kwestie van Wabi Sabi, die hangt aan de telefoon. Dat is Donja Meijne. Goedenavond.
1: Hoi.
0: Hoi. Ja, want jij bent een voormalig popronde geselecteerde geweest. En je hebt ook keurig netjes de uitnodiging gekregen van de selectiecommissie om toen ook mee te mogen doen. Hoe is je dat bevallen eigenlijk? Want sinds daarvoor heb ik alleen nog je even gesproken, maar voor die pop...
1: Ja. Ja, het was... ik heb een hele erge burn-out gehad aan het einde.
0: Ja, zit je nog bij te komen daarvan, of niet?
1: Nee, gelukkig is alles wel weer helemaal oké. Maar het was me nogal wat.
0: Ja, ja want er staan hele grote dingen voor jou stapel. Want er staat een EP aan te komen. Een debuut-EP wel te verstaan.
1: Zeker.
0: Ja, hoe lang ben je ermee bezig geweest? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Ik ben er veel te lang mee bezig geweest. Ik ben er iets van 4 jaar mee bezig geweest.
0: Wat heb je nou gedaan in die 4 jaar? Zat je zelf in de weg of wat?

0: is ja. De laatste die ik heb gemaakt.
1: Ja.
0: En de opener van het EP.
1: Oh, dat is gelijk ook het openingsnummer van de EP ja. die je gaat... die gaan we straks wel horen. Ik zei het net gekscherend, heb je jezelf in de weg gezeten. Maar heeft het ook iets te maken met een bepaalde vorm van perfectionisme bij muzikanten? Want ik heb het wel eens vaker gehoord dat nog wel eens de kop op wil steken.
0: Nou, ja, tuurlijk. Ik heb ook mijn eigen gezonde dosis perfectionisme, ondanks dat ik wabi-sabi heet.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat ik gewoon heel erg heb genoten van het proces, zeg maar.
1: Ja.
0: Ik wilde gewoon heel erg het proces vangen in het eindresultaat. En ik denk dat dat heel erg is gelukt. En gewoon eindeloos lopen knutselen en nieuwe dingen erbij bedenken.
1: Ja, ja.
0: Dus ik denk dat het daarom ook zo lang heeft geduurd.
1: Het klinkt zoiets in mijn oren als een dagje naar de speeltuin en dat eindeloos willen doen. En eigenlijk dat er helemaal geen einde aan wil moeten komen als een dagje in de speeltuin. Zoiets.
0: Ja, precies. Precies.
1: Ja. Ik kan me er iets bij voorstellen dat je dan op een gegeven moment denkt, ja, maar dit kan er ook bij. Dit kan er ook bij. En vervolgens ben je weer enorm veel tijd weer kwijt aan datgene wat je er dan weer bij wil doen. Er zit iets van herkenning bij mij. Wat dat er gaat. Ik heb het namelijk ook wel eens af en toe hoor. Dat ik denk, nou weet je, dit kan er ook nog wel bij in een stukje tekst dat ik dan aan het maken ben. En vervolgens ben ik, weer een half uur later ben ik nog bezig met het hele verhaal. Dus... Maar ja, het is een beetje herkenbaar wat jij ook schetst. Ja, maar uiteindelijk is het dan toch gekomen, dit hele verhaal.
0: Yes.
1: Heb je ook mensen om je heen gehad die dan op een gegeven moment de knopen voor je door aan het hakken zijn? Of moet ik het zien?
0: Ja, mijn producer at the time, Jasper Meurs, die nu ook in Honey I'm Home zit.
1: Ja.
0: Hij was mijn producer. We hebben samen een soort van de puntjes op de i gezet. En hij was wel uiteindelijk concreet van... Oké, we gaan nu een paar liedjes uitzoeken. Dat gaat op het EP komen. En we moeten hier toch even wat knippen. En we moeten daar wat knippen, zeg maar.
1: Hm.
0: Hij heeft er wel nog een beetje de cohesie in gebracht, inderdaad.
1: Ja. Jij doet je studie volgens mij in Utrecht. Of hebt gestudeerd in Utrecht?
0: Nee, in Amsterdam.
1: Toch in Amsterdam? Maar je komt uit Utrecht. Ja, zie je, ben ik weer helemaal... ben ik weer. Maar wat heb je dan gedaan? Want dan is het een nieuwsgierige vraag van deze kant. Waar heb jij dan je opleiding gedaan? Je muzikale opleiding?
0: Nou, leuk. Leuke fun fact is dat ik eerst een jaartje op Artes op het conservatorium heb gezeten.
1: Ja.
0: In Enschede.
1: Ja.
0: En toen heb ik het tussenjaar genomen en nu zit ik in jaar 3 op het CVA pop.
1: Conservatorium van Amsterdam, zowaar.
0: Yes, sir.
1: Ja, ja, dus dan kom jij ook de Hanne Brunnekreeft en de leden van Sumuta, denk ik, tegen.
0: Zeker weten.
1: Ja, ja, is dat ook zo dat je dan aan elkaar optrekt in zo'n opleiding?
0: Aan elkaar optrekt?
1: Ja, aan elkaar optrekken. Dus in de zin van dat je elkaar een beetje, ja, moet ik het zeggen, helpen in een bepaalde zin van het woord, zoiets?
0: Ja, ja, I guess so. Het netwerk is altijd wel heel fijn, zeg maar.
1: Ja.
0: En ik vind het ook heel fijn dat er zitten zoveel getalenteerde, vette mensen op mijn school, dat je constant tegen jezelf zegt van, shit, ik moet ook. Hm. Weet je, ik moet ook meer mijn best doen. En dan wil je, het is echt, ja... Het is heel fijn en gezond om zo'n uitdagende omgeving te hebben.
1: Ja, en is het ook zo dat je door deze opleiding ook dingen toepast in je muziek? Lijkt mij wel, denk ik.
0: Ja, wel minder dan ik dacht eigenlijk.
1: Ja. Oh, toch? Dus je hebt toch een beetje je eigen koers in dat...
0: Zeker. Ja. Ik ben notoriously eigenwijs.
1: Ja, zeggen docenten dat ook tegen je, of niet?
0: Ja, zeker.
1: Ja, want dat vind ik ook zoiets. Ik bedoel, kijk, er zijn docenten en docenten. Want gisteren ben ik bij het verhaal van Rodel Cerise geweest. Maar ja, dat is een persoonlijkheid, vind ik. Maar goed, die docenten zagen dat ook. Is dat bij jou ook het geval? Zijn er ook docenten binnen de conservatorium van Amsterdam die zeggen, nou... Wabi-sabi is toch iets waarvan we zeker over een aantal jaren nog wat gaan horen?

0: Ja. Toevallig de vader van mijn toetsenist, die geeft les op school. En die is altijd heel enthousiast daarover. En zegt, nou, als jij op het podium staat, dan gebeurt er echt iets magisch. Vind ik super lief.
1: Ja, ja, maar je kan het ook helemaal gewoon zo'n avond ook zelf organiseren. Hè? Dat heb je gedaan in de Okki, kan ik me nog herinneren. Dus.
0: Ja.
1: Ja. En dat heeft best wel even wat op je ingehakt. Maar goed, uiteindelijk ben je ook natuurlijk zelf bezig geweest. Die openingstrek, die gaan we nu zo langzamerhand een beetje klaarzetten. Ja. Waar gaat het over?
0: Het gaat over... Het is een beetje een paraplu van een hoop gevoelens waar ik op dat moment mee zat.
1: Huh?
0: Ik zat heel erg met gewoon helen van trauma's en... Weet je, omgaan met verlies en tegelijkertijd soort van je sterk willen opstellen naar je omgeving. Uh-huh. Dus eigenlijk een soort masker opdoen van ik wil toch een beetje de heldin zijn. En dat mensen nog steeds op mij kunnen bouwen, ondanks dat het met mij niet zo goed gaat.
1: Ja. Dus dat is,
0: dat is het een beetje.
1: Dat is een beetje gewoon de inhoud en de strekking van Infinity.
0: Ja.
1: Ja. Ja. De allerlaatste vraag. Waar kunnen we Wabi Sabi vinden op het wereldwijde web?
0: Instagram, WhatsApp, dubbel B. Op Spotify, op alles eigenlijk. En TikTok ook WhatsApp.
1: Helemaal duidelijk. We gaan hem laten horen. Hier is Infinity van Wabi Sabi.

Nu we weten hoe het opgesteld moet worden in het Zandvoort Museum, smaakt het denk ik wel een beetje naar meer. Om wellicht wat meer van deze videoproducties te draaien. Want deze Bieke was vanmiddag te gasten daar bij het Zandvoort Museum. In het kader van het Festival Vloed. Wat hier in Zandvoort zich afspeelt. En waarom is dat? Dat is 200 jaar Zandvoort. Daar heeft het mee te maken. En ja, dan worden de verhalen verteld. En wat ik eigenlijk het meest mooie vond, is dat ik op het moment dat ik binnenkwam, dat zij er nog niet waren. Maar ze waren er wel, want ze hadden alle spullen neergezet. En ik stond te wachten en de rest van het spul had al een beetje alles klaargezet. En dan heb ik het over Marcus en over Leon, want die doen dat. En ineens zie ik in mijn ooghoek bij het busstation, of beter gezegd de bushalte waar de bus hier in Zandvoort centraal stopt. Dat is op het Louis-Davidsenstraat. Dat is in Zandvoort een beetje het middelpunt. Dus zag ik ze met z'n drieën aankomen zetten. Meisjes, Bieke en Sterren Weldering. En ze waren behoorlijk met elkaar in gesprek. Dus de verbinding werkt dan dus ook. En dat vond ik heel mooi om te zien. Maar dat ben ik dan weer. Over de verhalen, want daar gaat het over. Van wat is er allemaal gebeurd in die 200 jaar badplaats. We hebben nog iets wat heel recent eigenlijk is geweest. En dat is denk ik nu al, denk ik, 10 jaar geleden dat dat is gebeurd. Dat was het moment dat er een Zambiaanse meisje, of beter gezegd, ja, Zambiaans meisje, met een Duits gastgezin hier naar Zandvoort kwam. De zee inliep en dat zo geweldig vond. En op een gegeven moment tegen het Duitse gastgezin zei van, ik wil eigenlijk nog een keer. En dat was het meteen het fatale moment. Zij is nooit meer teruggekomen. En dat aangrijpende verhaal is gevat in een liedje. En dat liedje is uitgevoerd door Ruud Houweling hier uit dit dorp. Want Ruud woont inmiddels ook alweer meer dan 30 jaar in Zandvoort. En die heeft dat weten te vatten in Night Falls on the Town.

Een uiterst kwetsbaar liedje van Aion met Straight Line. En Aion komt oorspronkelijk uit Dedam. Haar moeder, die ken ik ook. En die woonde hier ooit in deze buurt. In deze contreien. Dus ja, en dan is het altijd leuk als je dan op een gegeven moment elkaar tegenkomt in de piers. En het daarover hebt. En er zitten een aantal mensen. Oh ja, is dat zo? Ja, want wij komen uit dezelfde streek. Dus dat is dan altijd wel weer grappig. Ja, daarvoor hoorde je natuurlijk Nightfalls on the Town. En daar ontkom je in dit weekend natuurlijk niet aan. Als je de verhalen wil vertellen van een badplaats. Of beter gezegd van een plaats aan de zee. En dat is deze Nightfalls on the Town. Ik kan volgende week ook nog wel iets doen daarmee. En dat is een bewerking wat Fabiana Dammers heeft uitgevoerd. Maar dat doe ik volgende week wel. Nu, afsluiting met deze van de vrienden van Alaska. Want ik denk, ja, dat, ik heb het gezegd. En dan laat ik hem ook weer horen. Never Cry Wolf. Ik zeg tot volgende week. Dag!

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
1: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam ondervoet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Hoels B-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
3: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
1: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: we carry on.
1: ZFM. ZFM.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De 4 landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.